0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ah. Ja, Remo Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
4: Ja, was leuk.
5: Was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
1: Radio Swammerdam. Hoezo?
2: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
3: Radio Swammerdam.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Een hele goede morgen, mijn vriend en vriendin. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Hoop en Leven op Radio Mart via Caribbean FM Salto 107.9 FM. Blijf met deze hele mooie lied. We komen zometeen terug hier samen met radiomart.nl. Maar u die bent aan het luisteren, dat God u zegen daar waar u bent. En tot 19:30 zullen wij hier zijn met de zekerheid dat elk woord, elk gebed dat vandaag opgezegd zou worden in uw voordeel, dat God u daar zou helpen en ondersteunen. Maakt niet uit waar u doorheen gaat door uw strijden, maar hou vol. Haal vast, want ik geloof dat God u zal zegenen. Goed, luister naar dit hele mooie lied. En ik weet zeker dat God hierin zal begeleiden.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Nogmaals een hele goede morgen voor alle luisteraars die aan het luisteren zijn via Radio Mart en via Caribbean FM Salto op Ether 107.9 FM. Wij zullen dan tot de 19:30 hier zijn. Bent u aan het luisteren? U kunt al uw glas water voorbereiden. Omdat om ongeveer zo'n 19:55 zullen wij dit gebed opzeggen. Dit speciaal gebed voor u opzeggen, zodat God u zou kunnen helpen, zou kunnen versterken, zou kunnen oprichten. En misschien gaat u door een moeilijke strijd heen deze dagen. Een moeilijke strijd van pijn, van verdriet. Misschien heeft u slecht nieuws gehoord. Of misschien zijn gewoon deze dagen drukke dagen. U bent aan het werken en de helft van van het personeel is op vakantie en alle druk zit op u. Maar God zal u versterken, zodat u een goede werk kan kunnen aanleveren. Dat u wanneer naar school gaat, ondanks de school bijna klaar is. Maar dat u toch volle kracht kan zetten op datgene wat God u zal geven. Goed, nou, wij gaan eventjes tussenuit. We gaan eventjes naar een lied luisteren. En dan komen wij terug direct naar het lied. Gaan we naar een getuigenis luisteren van wat God heeft gedaan in het leven van een persoon. En om te ook u te laten zien wat God kan doen ook in uw leven. Goed, luister naar dit hele mooie lied en we komen zo.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Mijn naam is Natasha Jackman. En voordat ik naar de universele kerk kwam, was mijn leven eigenlijk, ik kan bijna zeggen, een hel. Want ik was op 4-jarige leeftijd werd ik seksueel misbruikt. En dat bleef me bij, eigenlijk, het meeste deel van mijn leven bleef dat me bij. En waardoor ik altijd ongelukkig was. De meeste mensen konden dat niet merken. Maar ik was echt ongelukkig van binnen. En omdat ik op zoek was naar die vrede en om gelukkig te zijn, kreeg kinderen, maar niks veranderde. Ik verhuisde naar een ander land, maar in mijn binnenste was het nog steeds hetzelfde. En mijn leven was echt helemaal niet goed. Ik moest altijd vechten om een baan te vinden, terwijl ik echt op een gegeven moment had ik een cv van 5 pagina's, maar ik kon geen werk vinden. En dat maakte me echt op een gegeven moment heel depressief. En ik verhuisde toen weer naar een ander land. Maar het was hetzelfde. Ik was toen getrouwd, bleef hetzelfde. En toen kwam ik in aanraking met de universele kerk. En daar leerde ik om het geloof te gebruiken. Want daarvoor ging ik wel naar kerken. Maar hoe mijn geloof te gebruiken en wat me die verandering in mijn binnenste zou geven, dat wist ik niet. En toen leerde ik in de universele kerk hoe mijn geloof te gebruiken, hoe te strijden, wat eigenlijk mij kon helpen om de verandering in mijn binnenste te gebruiken. Ik deed gebedsvoorstellen. Ik heb ook geleerd om naar de vrijdagdiensten te gaan, om van binnen die genezing en die bevrijding te krijgen. Toen was er een complete transformatie in mijn binnenste. Ik begon die vrede in mijn binnenste te voelen. Ik was gelukkig. Er bleven nog steeds problemen. Want er kwamen veel problemen in mijn leven. Maar ik kon het aangaan met het geloof. Ik heb ook heel veel nog kunnen bereiken. Mijn baan en alles. Maar ook is het dat vooral met mijn binnenste. In mijn binnenste, als je die vrede en die rust in je binnenste hebt, kan je heel veel aan in het leven. En dat heb ik geleerd om door het geloof mijn leven stap voor stap, stuk bij stuk te veranderen. Nu ben ik iemand die gelukkig is in mijn binnenste. Ik heb vrede. Ik heb een heel goede baan. Ik heb mijn huis kunnen kopen, want huisvesting was ook een probleem. Maar nu ben ik heel zelfstandig. Ik had zelf mijn bedrijf, waarbij ik ook andere mensen begeleiden. En ja, het is echt geweldig wat er nu in mijn leven gebeurt. In mijn binnenste. Wat ik wil zeggen is dat kom naar de universele kerk. Gebruik je geloof, leer je geloof te gebruiken. En zelfs als je al in de universele kerk bent en je hebt nog geen stappen ondernomen, kom, doe het, praat met iemand. Er is genoeg begeleiding. Praat met iemand en krijg die verandering in je leven.
2: Hier horen wij een persoon die door zoveel, sinds jongs af, zoiets traumatisch meemaakt en dat draagt. Hè? Het is een beetje zelfs moeilijk te verwoorden, hè? En ook te bedenken hoe dat. Hoe soms iemand capabel is om dat te doen tegen een kind. Maar de persoon draagt iets. Hè. De persoon heeft er niet voor gekozen. En de persoon strijdt om dat gevoelens een weg te halen. En soms haalt het, in plaats dat de persoon omhoog haalt, dat de persoon sterker wordt, haalt de persoon naar beneden. Het beschadigt heel veel. Maar wanneer wij, zoals mevrouw Natasha, zij het geloof toevoegde aan haar leven, was het ook echt een toevoeging om het te helpen te herstellen. En soms hebben wij dan gaan wij door zulke slechte momenten of zulke, krijgen we zo'n slecht nieuws, het verlies of een strijd in ons leven. En wij proberen het alleen. En dat verlengt soms best wel heel veel van de tijden van de problemen. Niet alleen maar de problemen aan de buitenkant, maar ook in wat het met ons doet, hè? En wanneer wij we hebben al gemerkt, wanneer iemand een strijd heeft en een probleem heeft, en de persoon betrekt het geloof daarbij, de persoon kijkt altijd met, kan ik het zeggen, met goede ogen. Ik hoop dat ik dat kan zeggen. Met goede ogen. In andere woorden, ja, het gaat goed komen. De persoon is positiever daarin. En gisteren sprak ik ook daarover, dat soms kan gebeuren er problemen. En de problemen proberen ons te veranderen. Omdat de problemen probeert ons de slechte kanten te laten zien. Maar de hoop, de kracht zorgt ervoor dat wij niet corrupt raken. Naar het negatieve, naar het slechte kant door de situaties. Maar juist kijken van hoe kunnen wij dit op de juiste manier oplossen. Vele mensen kunnen dat vanuit hunzelf, maar vele mensen hebben ook hulp nodig. Maar ja, als het u lukt, ik ben heel blij om te horen dat het u lukt, maar als het u niet lukt, het geloof ondersteunt zeker, is dat zeker om om u daarin te ondersteunen. Wanneer wij de Bijbel lezen en in Jesaja 40, 31 zegt zo, maar wie de Heere verwachten, zullen hun krachten vernieuwen. Zo heel vaak in die zulke momenten, in die negatieve momenten. Een van de eerste dingen dat het probeert ons te doen, is onze krachten te ontnemen. De persoon wordt moe. Moe. Ik heb van alles geprobeerd. Ja, ik ben moe, ik wil het niet meer. Maar God zal juist deze krachten vernieuwen. Ja, uw krachten vernieuwen, zodat u weer de capaciteit zou hebben om door te kunnen gaan. Hè? En daarna zegt ze, en zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. En zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. De capaciteit dat God geeft, aan ons geeft, geeft ons de capaciteit om alles te overtreffen. Ja? Alles te overtreffen. En dat zien we in het verhaal van mevrouw Natasja. Dat zij begon weer te strijden voor haar leven. Zij probeerde op verschillende manieren stabiliteit te vinden, maar kon dat niet vinden. Maar zij begon door het geloof, begon zij weer nieuwe hoop te hebben om weer te strijden tegen de situaties. Ondersteund te worden. En haar leven begon stap voor stap te herstellen. En ze noemt hier twee speciale dagen die wij hebben in de Universele Kerk, dat gericht is om de persoon

U die heeft deze innerlijke kracht nodig, de versterking nodig, rust en vrede. Dus op deze twee dagen bidden wij natuurlijk. We hebben diensten elke dag. En als u gaat naar, naar onze website ukgr.nl, dan kunt u even kijken. Want daar aan de Borneostraat nummer 40 hebben wij het voormalige Babenhuis. Daar zullen wij... daar zijn wij dagelijks beschikbaar voor u, met ook dagelijkse diensten. Maar op de vrijdag bidden wij tegen het kwaad, tegen de problemen, tegen de negativiteiten, tegen deze aanvallen dat u zegt, nee, dit zijn dingen die gebeuren in mijn leven, die zijn niet normaal. Dingen die eigenlijk al opgelost moesten zijn, of iets dat lijkt zo makkelijk, maar dit is zo lang aan het duren, ik begrijp het niet. Ik wil dat God mij zou helpen. Dan degene die op God zou rekenen en samen met hem zal strijden. Deze zullen, hun krachten zullen vernieuwd worden. En dat is waar ik ook u wil uitnodigen. We gaan ook zo bidden. En als u bent aan het luisteren, wil ik u vragen, neem een glas water of een fles water, waar u ook bent, neem het in uw hand als het mogelijk is, zodat wij het kunnen zegenen. Misschien ligt u in het ziekenhuis, misschien in een verzorgingstehuis, of misschien thuis op bed. U bent onderweg. U bent onderweg op uw werk, of u gaat zo beginnen met uw werk. En u hoort het door de speakers van uw werkplaats. Wij gaan bidden. We gaan God vragen om u te zegenen. Maar niet uit als u gelooft of niet gelooft. We hebben allemaal deze kracht nodig. Hè? Een beetje rust nodig, een beetje vrede nodig. Zodat wij door kunnen gaan en het beste zijn van onszelf. Goed, dan laten we ons voorbereiden voor dit moment. Want ik weet zeker dat God, hij zal uw krachten versterken en u vrede geven daar waar u bent.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. Heer, ik wil u vragen dat u zou komen met uw macht om een ieder die aan het luisteren is te komen versterken. Heere, ik ken de situatie van deze persoon niet. Haar trauma's, haar strijden, moeilijkheden. En misschien als iemand dit zal vertellen wat haar situatie is, misschien de persoon zal nog ineens geloven wat de persoon zegt. Of zal zeggen, ah nee, deze persoon overdrijft. Het is niet zo erg. Maar de persoon is de enige die kan zeggen hoe erg het is. Van wat zij voelt. Van wat zij meemaakt. Van wat hij meemaakt. Misschien is deze persoon aan het luisteren en die denkt, hoe ga ik alles eigenlijk doen? Ik weet niet eens hoe ik alles moet doen. Omdat, mijn heren, het lijkt alsof deze persoon dagelijks zoveel kilo's draagt op zijn of haar schouders. En wat deze persoon simpelweg wilt, is een beetje rust. Zodat de persoon verder kan gaan in het leven. Dingen kan opbouwen. Maar heren, misschien zijn er mensen die op deze vroege ochtend zelfs ruzies thuis hebben. Of de persoon is aan het

luistert de radio, maar op de achtergrond is alleen maar ruzie te horen. Maar de persoon bidt en vraagt voor herstelling, vraagt voor rust. Heer, breng rust. Breng rust in dit huis. Breng rust daar waar deze persoon is. Misschien is deze persoon onderweg naar huis, maar in de binnenste is deze persoon heel onrustig. Heer, breng uw vrede, breng uw kracht. Ja, maar Heer, de kracht dat u belooft voor diegenen die tot u komen. Maar wie de Heer verwachten, zullen hun krachten vernieuwen. Heer, vernieuw de kracht van deze meneer, van deze mevrouw, van deze jonge man, van deze jonge dame. Deze persoon die zich eenzaam voelt. Diegenen die aan het luisteren zijn, mijn Heer, en zij voelen zich verloren. Heer, help deze persoon. Help en richt haar op. Richt hem op. En breng uw zegen en versterking. Heer, zegen diegenen die aan het luisteren zijn vanuit een ziekenhuis. En deze persoon, mijn Heer, is aan het wachten voor een positief antwoord. Of dat het beter zal worden. Misschien wil deze persoon zo graag naar huis, maar de gezondheid laat niets toe. Het is verergerd, het is nog niet hoe het moet zijn. Heer, help, zodat het vandaag nog beter zal worden. In Jezus' naam, zodat binnenkort deze persoon kan zelfs laten weten, mijn Heer, dat de persoon uit het ziekenhuis is. Dat de persoon in het ziekenhuis was, maar heeft gebeden, heeft het water gedronken en nu is het beter. Ja, mijn Heer, verricht dat. Diegene die de naam heeft gestuurd van een familielid, of hebben gestuurd van een familieleden, die gaan door een strijd heen, door een probleem van de gezondheid. Heer, help deze familielid en richt hem op. In de naam van de Heer Jezus Christus. Breng herstelling. Breng vrede. Breng, mijn Heer, uw sterke hand die opricht. Maakt niet uit in welke situatie deze persoon is. Misschien luistert deze persoon vanuit de gevangenis. En er is al lange tijd dat iemand hem of haar heeft bezocht. Maar Heer, ik wil u vragen, bezoek hem nu. Bezoek deze persoon nu. En geef deze persoon vrede, rust, daar waar deze persoon is. In de naam van de Heer Jezus Christus. Heer, zo vragen wij u en danken wij u. In Jezus' naam. Neem deze dag alles wat zal gedaan worden in uw handen. Zegen het water, zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, dat deze persoon deze versterking zou kunnen ontvangen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Mijn vriend en vriendin, ontvang de aanraking van God, zijn kracht en versterking over uw leven. Zodat u, mijn Heer, ook deze mensen, wanneer zij zullen drinken van het water, opgericht zullen worden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als u daarin gelooft, zeg amen en drink met geloof.

Heel goed, mijn vriend en vriendin. Ik geloof dat God u heeft aangeraakt en gezegend. En dat u weer verder kan gaan met volle kracht in datgene wat u moet doen. Nou, we zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. En ik geloof dat God u hierin heeft ondersteund. Hè. Morgen zijn we weer terug. Althans alleen op radiomart.nl. Maar op donderdag zullen wij weer terug zijn. Hier ook op Salto via Caribbean FM. FM 107.9 FM. Maar morgen op Radio Mart, alleen op radiomart.nl. U ziet dat soms. We zitten nu hier bij de studio van de Reigersbos. En wij zijn het is een beetje nog bezig met de omschakeling. Dan soms zitten het tussen de twee. Maar we zijn wel elke dag hier om 7 uur. Hier samen met het programma Hoop en Leven. Goed, voor meer informatie kunt u onze bericht sturen naar 0682906638. Wilt u informatie over de kerk? Of heeft u simpelweg gebed nodig? Of gaat u door een strijd heen en heeft u luisterende oor nodig? Laat het ons weten, want wij zijn klaar om u te helpen. 0682906638. 38. Wij zijn gevestigd aan de Borneostraat nummer 40 in Amsterdam-Oost. En wij hebben ook elke dinsdag hebben wij een speciale werk. Ondanks wij dagelijks open zijn in de kerk aan de Borneostraat nummer 40, hebben wij ook een speciale werk dat 1 keer per week is op de dinsdagen. Waar wij zullen zijn voor de mensen die wonen in Zuidoost. Zullen we zijn in het kerkcentrum De Nieuwe Stad. In de Luthiliplein nummer 11. Van 7 uur 's avonds tot 8 uur 's avonds zullen we daar zijn om te bidden voor u, een boodschap van behoefte te geven, te bidden voor de familie. En vanavond zullen we daar ook zijn, daar in het kerkcentrum De Nieuwe Stad, om 7 uur 's avonds. Van 7 tot 8 is een dienst, is een uurtje. Is simpelweg voor de mensen die wonen in de buurt van Zuidoost, vlakbij de station, metrostation Ganzenhoef, vlakbij de markt, ongeveer 10 minuten verwijderd daarvan. Goed, voor meer informatie kunt u gewoon ons een bericht sturen met ja, ik zou graag informatie weten over de speciale werk en of van de kerk, zodat wij het aan u kunnen geven. Mijn naam is Pastor Eddy van de Universele Kerk. Ik wens u een hele gezegende dag en blijf in geloof. Tot dan.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

juridische begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. 107.9 Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. In Nederland is het dagelijkse leven vorige maand gemiddeld 3,5% duurder geworden dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van definitieve cijfers. In april was de inflatie nog 2,8%. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en motorbrandstofprijzen sterk gestegen. Volgens het CBS gingen ook de prijzen van internationale vluchten flink omhoog. In mei waren vliegtickets 12,3% duurder dan in mei vorig jaar. De inflatie in Nederland ligt met 3,5% net iets boven het gemiddelde van 3,2% in de eurozone. In het Limburgse Kadier en Keer heeft bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers gisteravond tijdelijk brand gewoed. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. De brandweer schaalde een uur nadat de brand uitbrak op naar het zijn grote brand, omdat er volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg veel rook vrijkwam en er geventileerd moest worden. Het Centraal Orgaan Asielzoekers brengt sinds 2021 minderjarige vluchtelingen onder in ruimtes van een jeugdzorgorganisatie in Kadier en Keer. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum naar voedselverspilling. Hoewel het minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. Het Voedingscentrum roept op tot het beter bewaren en bewuster omgaan met houdbaarheidsdata om de verspilling te verminderen. Die moet over 5 jaar 18 kilo per persoon per jaar zijn. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in achteruitgang. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws.

In de feest line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop, onder andere bij Ricardo's Eethuis, New

0: 06410 529 46. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Luisteraars, uw aandacht voor Reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuijpstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij Reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuijpstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de...

0: Kitty for Kids. Op zondag 14 juni vieren we Kitty Kitty for Kids bij Zo Jazz Stage. Het wordt een speciale familieconcert voor jong en oud in het Zandkasteel Belmerplein 888 in Zuidoost. Met muziek Sienna Tony, Jorn Froom's Group of Friends, Nubia Welch, die je misschien kent van Belmer Got Talent en blazen van het Young Jazz Orchestra of Concertgebouw. Maar er is ook nog een workshop met Ritmo Entertainments en de mooiste koto's en klederdrag op de Kitty Kitty Catwalk. Wees erbij, zondag 14 juni, Zo Jazz Stage tijdens Kitty Kitty for Kids. Tickets zijn te koop via zojazzstage.nl.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

28 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa. Patteke. Botto. Café Het Baarsje. Café Kossu. Eethuis Ricardo. Dravers en

0: 28 juni, Ronde Amsterdam, Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

lieve luisteraars, welkom op deze, weliswaar sombere maandagmiddag. Het ziet er een beetje regenachtig uit. Nu gaat een beetje geroezemoes op de achtergrond horen, terwijl er een schoonmaker hier bezig is in de studio de zaak een beetje aan het opfrissen. Dat is goed, Norman van Gom is de naam. Ik kom van Rijgersbos. Eetje heeft voor me waargenomen, ik was in de mediahub. En daar bezig met Sjoerd Rijssel en nog een paar andere mensen, jongeren, maar ook ouderen, wijzen hoe de situatie daar in elkaar steekt. Zo, we hebben een luxe probleem. Die studio is niet van ons, heb ik ook al een paar keer gezegd. Maar we mogen gebruik van maken. Maar bij Mart zitten we met een vergrijzingsprobleem. Niet genoeg jongeren om daar actief bezig te zijn. Ook met tv, hè. Podcast is vreselijk in nu. Alle grote dagbladen en televisiestations hebben ook een podcastafdeling. Podcast is niets anders dan vooraf opnemen en later uitzenden. Studiogasten uitnodigen. Gesprekken, interviews. En ik voel dat ik de zaak moet gaan trekken. Eerst wij.

nou die uitspraak die ik heb gedaan in die opname, God is dat poor gimme. Dan halen we het eruit, knippen we er vanaf, editen. En dat, die mogelijkheden zijn er ook in de Media Hub. Dus misschien moet ik voortaan niet meer live, maar gesprekken voeren op de op podcast en zien doen, laat doen. Het is je dwing, dat het trouwens je dacht, hé, dat is een Euroko jongen. Dan moet je ook toe aan dwing. Kan. Maar met podcast heb je niet de mogelijkheid om rechtstreeks in te bellen en te vertellen wat je ziet en weet. Wat is je nieuws en zo. Nee, dat is normaal. Maar die gesprekken zijn vooraf opgenomen. Mooie interview. Ook gesprekken op straat. Mensen uitnodigen van hoog tot laag. Allerlei mensen kun je uitnodigen. Dus dat meeting moet doen. Dat je nou Jeremy live morgen. Tapa radio, dit wat ik nu doe. Nee, is vooraf opgenomen. En af en toe, dan ben ik wel in de studio voor confronteren. Maar het is zonde dat die mogelijkheid er is. En er wordt geen gebruik van gemaakt. Omdat toen Gwenty, en dat is het, hè, die Gwenty was aan niet. Die Gwenty live met interactie. Daar is het moeilijk om over te stappen op het andere. Want daar is Maart bekend om geworden. Live. Bam. Maar live in de uitzending zorgt soms ook voor weer er is. Iemand schreeuwt wat en brengt jou in verlegenheid en je bent te laat. En de luisteraars die geen verstand van zaken hebben zeggen, ik ben pura maar in de uitzending. Maar dat nog kan. Als matakengba is live. Dat je kan gokoten, bewerken die herhaling. Dat je pura pis dat. Maar live is net een voetbal. Wega. Het is maar zoals die in het stadion. Nou, die in de mogelijkheid voelen hoe repeat. Alleen dat de camera's of de beelden, grote borden, kan je kan draaien terug. Maar als je die in de wedstrijd zegt, ja, bal, stadion. Maar laat even herhalen, voor wedstrijden gaan door. Dus zo is het ook. Live, dat is het, rechtstreeks, heeft gevolgen. En gisteren heb ik geluisterd naar de heer Souvenir bij Glenn op bezoek. Waar hij in zegt dat ja, smaak ik trouwens in een uitzending, wanneer ik zou een lobby. Nooit we doen aan eraan of nooit we besteden aandacht eraan. Dat was misschien in het verleden. Maar Glenn heeft keihard gezegd van nou, kon aan een harde bewijzen. Want het kan. Het kan zijn dat we maar bar was aan wat lezen. Maar je nou kan plakken en doen hoe allemaal het doen. Of het gebeurt regelmatig. Dus daar moeten we voor waken. En dingen zijn, lelijke dingen zijn gezegd in de uitzendingen van Maria live. Maar in een bewustwordingsproces zijn we alert. Of we ons elkaar wantrouwen, verkeerde ding, of doen we niet. Dat we proberen soms te laat. Je bent niet scherp genoeg. Je kan reageert laat die. Maar dan is het al gezegd. Maar tegenwoordig corrigeren wij op dingen die vroeger wel konden, maar nu niet meer. Voortschrijdend inzicht, hoe kunt je zo schrijven nou? Dus het was interessant hoe je van Glenn probeerde, sorry, over Mart. Dat je ook Mart is in ontwikkeling. Ook de UNO kon je Sansa Ubedu in het verleden fout en we herstellen. In dat proces dat we deden. En sommige mensen willen blijven, zo'n rancune, hè, oratory, de lopharde oratory, conafessie. Samen zijn in het verleden, zo voel Gia gevoel dat. Ja, maar Yusrefi, bij Takwansan in het verleden, Oursoro dus. En dat is soms lastig. Maar als dingen gebeurd zijn, dan moet je het accepteren dat in het verleden een fout mekki. Of Sanifsa, luisteraars, Charo kon verlegenheid. Of programmamakers schreef je. Doe bepaalde uitspraken die niet nodig waren. Maar nu zijn we uiterst voorzichtig. Waar nodig.

0: grijpen we in. En als het nodig is, schorsen we ook. Klari. We hadden lastige bellers die het leuk vonden om te beledigen. Op een gegeven moment weer takeren. Hou ermee op of pas het aan. Zoek een fassie voor. Tjare, man, no tjaru kon in verlegenheid. En sommigen hebben de eer aan zichzelf gehouden om niet meer te bellen naar Mart. Wat we jammer vinden, maar soms zeggen we van oké, dan is het goed zo. Want heeft nou overgewend, als je gewend bent om anderen te beledigen of een bijnaam te geven. Ook programmamakers, hè, gasten uit Suriname, zo lees je, hoe wij alweer lobjes maar bijnaam in uitzending. Dat wordt kinderachtig. Stoppen ermee. Zoeken naar iemand anders. Goed, dat is het. Maar bij live uitzendingen kan je soms, rechtstreekse uitzendingen dus, kan je altijd achter het net vissen. Daarom blijf ik het zeggen, de Hilversumse omroepen, ze laten niet zomaar bellers toe in de uitzending. Gia kans hoe bel rechtstreeks, bam! Nee, je hebt een heel soort controle vooraf van meneer, wie bent u? Wat is uw naam, meneer? Welke streek belt u? Mag ik uw telefoonnummer? De check voor Siluku, dat in geval iets had in verlegenheid, dat ik kan grijpen alsnog achteraf. En ze controleren vooraf, kan dit toe drie schakelen voor Sikoina uitzending. Voor zijn contact was aan zomaar, ze stellen vragen vooraf. Luku, if you had Eurokobong of je hoort in een onderwerp, die nou weken af. Dan voelt dit ook oké. Nou, we bellen u terug, meneer of mevrouw. Dan kunt u reageren hoor. We bellen u zelf terug. Nooit de belly, omdat de ziek wat ik nee, dit is weer de. Die zie, hoe nou de kans. Soms laten ze je toe of de ziek dat nee, dat past in een onderwerp. Dan doen ze dat. Maar Mart moet meegaan met de techniek. AI. Moeten we in sommige gevallen ook gaan inzetten. Ja, we heren de Sani. Unamang Talabaka. Je moet meegaan met de tijdluisteraars. Je hoeft niet helemaal mee te gaan, want dat is ook het authentieke van ons, hè, herkenbaar. Eigenlijk verkoopt Mart, en dat we serie, we moeten het zeggen, we verkopen een beetje nostalgie. Een gevoel van herkenbaar Surinaams. Dat-ie. En daarom merken we dat jongeren Mart kennen, maar ze kennen ons via hun ouders. Ja, mijn moeder luistert, mijn vader ook. Jammer genoeg, ze is er niet, maar wanneer ik bij haar ging, was die radio altijd op Mart. Zo kennen ze ons wel, maar bemoeien met ons, die jongeren, sommige van die jongeren? Nee, omdat ze zeggen van nee, dat is van mijn moeder, Oroeting. Pas wanneer ze ouder worden, sommige van hun, dan gaan ze begrijpen van oh, daarom luisterde mijn moeder naar jullie. Jullie hebben het over Zwarte Piet, oh, over Sinterklaas, oh, ook over Vostentori, de straten en gerechten uit Suriname. Oh, ze herkenden, oh, die pokoes, oh ja. Dat ding, wat tof ding, ik ga achter de ouders na, meestal. Sommigen, wanneer ze ook ouder worden, we merken het ook, hè. De jongeren van nu, veel van hun, gaan op zoek naar hun roots. Want toe, dat is zoek op een bronde. Of de bronnen naar Mart. Het hoort het tak dat bij. Vostentori. Ze stellen vragen soms. Bij een man die andere ook Surinaamse woorden. Taal. Dan vragen ze, wat betekent dat? Oh, dan ga ik bij Mart bellen. Laat ze me vertellen wat dat betekent. Wat is Adjossi? Wat betekent dat? Gisteren was ik op A plein, manier dat ik meer actie om. En lees even actie de luisteraars doen, jong, in het twee, jong. Nog meer breed heeft met die, ja, ik was op het plein daar in Oost. Bij de Hora 7 juni herdenking. Ik was vroeg daar. Daar, meneer Konamea, maar dat actie de luisteraars, gimme, zeide de Karablad. Jongeman hoor. Dagoblad. Ik dacht, misschien heb je het opzij de kar en zo, ten aten de kar en zo. Maar ik was op van aan de koning, want ik zou nog eens een dag. Een blad. We hebben een pikkel. Maar zoma koning aan ning, dagoblad, hij wil het weten waarom noemen wij dat ding dagoblad. Jonge vent. Ik dacht, ik ben een beetje bij de radio, ik zou proberen te kijken of een toeluisteraar sabi. Zeide de Karen Dagoblad. Maar het is een vraag waar vele mensen geen antwoord op hadden. Dadelijk, ik heb actie met dat zeide de Karen Sopropo, zeide de Karen Antrua, allerlei dingen. Maar jongeren willen soms weten, want hij vindt het vreemd, dat Ablad we Karen Dagoblad. Houden honden ervan? Worden ze ziek van? Vinden ze het leuk? Dagoes? Lijkt het op een hond? Allerlei soort van. Maar ik deed aan alle voor, niemand had geen antwoord. Nog voor Bigiwan Ouro, leeftijdsgenoot, had een antwoord voor die man. Hij lacht, hij geniet. En dan is zo'n los aan de insernaren. Samen op sapzijde we karen, zo opzijde we dwing. Dagoblad. Het is meer aan woord dat Dagoblad bijna. Ik heb een jammer. Hoe neem je aan Dagoblad? Hij ging erop los. En ik zat daar inderdaad, mond verlegen. Ik dacht, wel, ik zat trouwens in Jitapa Radio. Zo zie je dat de radio, Mart in dit geval, ook interessant kan zijn voor mensen die iets willen weten uit het verleden. Zo lees nou een woord toe, zo lees nou een gezegde, zo lees nou een ning. Alle soort fassie, hoe kan gebruiken radio, voor communiceren naar ons schrijven. En leer je voor ons schrijven. Mino hebben antwoord, Dagoblad. En Dagoblad zweet, ja. Ze heeft een pikkel zonder Dagoblad. Dan is het geen pikkel om aan taki. Dan pikkel naar Fromo. En Dagoblad is groot. En Jerry was ook daar. Jerry dacht, maar onam je maar radioara. En radioara naar Fromo. Naar vergif. En grootste is die Gotro. Maar ik groot gewoon tapi Jerry. Dagoblad. Wie of wie? Los daarvan kunnen we alle kanten op gaan. U bent thuis. Ik heb niet veel vandaag, want straks na mij krijgen we Raymond. Die neemt het over van 6 tot 8. En van 8 tot 10 zijn de heren van stand actief. Maar Gordon Kruden is druk nu. Hè? Gordon is bezig met Kwaku. Het organiseren van geen Kwaku. 1 juli Ketikoti. Dus soms kan hij weer niet. Rokke Gemake. Maar dat zijn we gewend tegen deze tijd. 020-471-4291. Wilt u een kant op gaan met ons? Is er iets belangrijk? Heeft u iets gehoord waarvan u zegt van daar wil ik op ingaan? Wilt u inbrengen? Nieuwsu informatie of gezelligheid? Mag? U bent erin. Wees welkom.
1: Meneer Norman Jan.
0: Welkom Jan.
1: Is dat vader aan en dat kon Dagoblad?
0: Ja.
1: Planten dat er groot zijn, goed erom meestal. En dat Dagoblad op pistappen. En dat plant daarom de
0: Karablad. Was maar takken, ja.
1: Ja, daarom de Karablad, Dagoblad. Maar, dat is maar bij pikken, je was een mooi kring. En dan is maar bij met pikken of een. Of boring of zo.
0: Maar de Dagoblad loopt als smerig, zei hij, dan moest go pissie dappen.
1: Nee, dat toen nog, sabi. We pissen dan in een gracht.
0: Ja.
1: Of zei een bong. Tegenwoordig minder, want je kan kiezen een boetu. Maar voor China, sabi, de Dago, in Okaora, Dago, Dago, Luku herfde me, Luku ja, metang. Nou, in een magloes Dago. En heeft jouw Dago tegen hem aangeleend. En daar plasje de lieve, en je zit daar geplasje. Maar daar poepen in graben en wasaka. Troenena dot Baki.
0: Ja, ja, ja. Andere tijden, ja. Klopt.
1: Andere tijden. Voor ze de in op een maal wakker zo.
0: Ja.
1: Zomaar, ik ben Lukupe, ik ben wakker.
0: Klopt, maar nou, kreeg je niet in Kona Holland, maar pas die Mshasa niet met. Ja. Wat een morserij hier, man.
1: Maar, nou, dat had het strafbaar. Dus je moest zo pikken, want ik vind op pikken. Nee, anu ma.
0: Osaka.
1: Osaka je weer aan plastic zakken niet anu.
0: Klopt.
1: Misschien dat ze mij graven. Na de domeren de troeven na vuilnisbak.
0: Ja.
1: Alle de van vuilnisauto's van Chiwan. Ik kon je leiden. Maar dat goed blad running. Blad sabuan running. Maar kisane omdat nee senang zijn ik otro. En dan dat goed weg op is de blad weg rodape.
0: Oké, dus aan Ning ontstaan, werkelijk is er lang. En al bladzak moppen in Amerika, dat we kunnen dogblad.
1: Nee, want ik de meeste zijn niet, of van Nederlands, nee. Ning, of van Indonesische Ning, of we zijn bitter blad, maar we kunnen bitter wiri.
0: Juist.
1: Soporopo, soms mijn karen soporopo, maar trouwens mijn karen bitter.
0: Bitter lemon.
1: Better lemon of papa, not better, ja, yeah, zoiets.
0: So yeah.
1: Better meloen.
0: Better meloen, ja. Better meloen, ja, klopt.
1: Ja. Better lemon na.
0: Ja.
1: Fasane.
0: Fruit.
1: Citroen.
0: Citroen, ja.
1: Ja, of lemchi.
0: Ja, klopt.
1: Lemchi. Maar we zijn nog meer reëtak if de jongeren. Maar de jongeren, denk al weer, taal, want. Even in Omanta, want pisten van Iba, meneer vroeger, meneer Weilen, die ben ik radio toe. Begi les, dan tongen les. Bodai.
0: Ja, ja, begi les, ja, klopt.
1: Ja, ja. Daarna, meneer, wat die, neem Zuidoost, meneer.
0: Quasi Korendijk.
1: Quasi Korendijk. Net Micha zijn we aan San Jimmy. Ah, maar ben op.
0: Ja, maar hier is Koro. Koro.
1: Ja. Mevrouw Flos, dan ga je in bij haar. Want ik ben die mevrouw Flos bij dat op haar radio.
0: Ja.
1: Daar ben ik een soort. Sranang. Tongo. Programma.
0: Ja.
1: Maar goed, meneer. Quasi Korendijk, doen wij hier onderzoek. Fataal en zo. En. Maar mee bri. De vereisten die in de universiteit ben gesteld. En dan gaat de universiteit ook overeen hoe haar onderzoek dat doen.
0: Oké. Okay.
1: Maar meneer Norman,
0: Bim rond af jaar, want we lukken jaren om je toe te doen. Dus we gaan daar.
1: Ja, zo. Half raket steekt uit de grond. Na luchtaanvallen is de net. We zijn nog ontploft, maar hier biggie raket. Biggie lek een motor vliegmachine.
0: Zo, P.
1: En ook een AD van.
0: Maar P AD, Pafasi.
1: Iran, mijn brieven, volgens mij, nee, Israël zoet een raket. Maar ik mag niet toe konden. Die zoet is de. Hij was heel big raket. Dan is hij drie man dat in een tractor, een blus tank. Maar die is de vrede takasaka of ontplof.
0: Wat een toestand. Oké, Jan, dank u wel voor je bijdrage.
1: Doei.
0: Taboek, dag. U bent erin, wees welkom. Goeiedag.
2: Hi Norman, is het ook niet?
0: Goedemiddag, is het mevrouw Lisbeth, is het? Ja, welkom.
2: Ja. Ai, kijk, ik vind Dagoblad een hele lekkere groente, hoor. Dus, het heeft niet veel nodig, hoor. Tien saradri, sarasara, tien trasi, gewoon zo. Eerlijk, na ina pichel natuurlijk. Maar, als kind, uno ben jam in voeren, omdat mima, no be wan bayen a woyo. Omdat, ano ben, dat no, want, het is hier denk, potro, na ga Dagoblad. Dus mijn man op een dagoblad uit dat gotro. Dus dat ik niet bij naar de Jampanese of waar, want ik weet niet waar, het, waar ze het hebben geplukt. Maar toen begon naar Saramaka, dan dagoblad de gro in den fiets. Olo, dat is gewoon een dagoblad.
0: Oh.
2: Daar aten we het wel. Maar mijn moeder kocht het nooit op de markt. Ze was mevrouw dat ben geferie toch, ja, met wat eten betreft.
0: Klopt, maar dat is een pak mobo.
2: Nou, attack nog, dat is een pede man plezier in mijn name. Maar het wordt ook het Dagoblad. In die Aziatische landen heeft het andere namen. Bijvoorbeeld, geloof ik, Indische mensen, ik had een Kankong volgens mij. Kankong. Maar ik weet niet hoor, in Thailand heeft het weer een andere naam, maar dat weet ik niet zo uit het hoofd. Misschien moet ik het gaan opzoeken straks. Maar ze noemen het ook waterspinazie, dat weet ik wel.
0: Oh.
2: Waterspinazie.
0: Dus het groeit ook hier. Dus.
2: Want het is ook, het is familie. Het is zijn familie.
0: Ah.
2: Nee, het groeit niet hier.
0: Oh.
2: Ja, in kassen, hier groeit het wel. Ze kweken het in kassen hoor, dat wel.
0: Waterspinazie.
2: Maar ze noemen het ook waterspinazie, omdat het dus echt voornamelijk in water, die kreken, hè. Weet je, dat ben ik groot. En daar is je van een bladvat toch? Want ik bedoel, alle troep water, neem aan, water van de wc. dus dat zijn ze extra vet.
0: Ja.
2: Dus daarom kocht mijn moeder het nooit. Maar het heeft, ik ben in een vadekar en een vies olo.
0: Ja.
2: Daar is het schoon.
0: Oké.
2: Okay. Die is schoon om te eten, dus... Dan aten we Dagoblad.
0: En het is lekker. Is het voedzaam? Heet het
2: ja, dat... voedzaam. Veel okay. ijzer.
0: Veel ijzer.
2: Ja.
0: Oké. Mooi. Goed.
2: Slaan sweet niet.
0: You too. Hey, dag. Dag. Kijk, die jongeman die daar gisteren was, hij vroeg van de naam. Hij had over aan Ning. Pe aan Ning. Mopo. Stede elkaar en zo. Heeft het een verband met Dagoes? Dus maar minder een nuance, maar we mag je uitleggen dat hier. Wie bent u? Welkom. Goedemiddag. Meneer, mevrouw, wie bent u de uitzending? Wie bent u? Het duurt ons te lang. Op de achtergrond hoort u wat kindertjes. Die zijn komen spelen hier. Maar geen bellen. Oh, maar Dagoe, yes. Dagoblad. Dan nog kijken, een paar mensen komen bemoeien. Etienne en Henk is hij ook hier. Groenteman.
3: Ik heb een Jesse toch?
0: Ah, Jesse.
3: Daarom de mijn karas op Dagoblad.
0: Oh, dat is nog even. De luisteraars hier is een verklaring voor jou. Ja, dat is even. Wie bent u? Nee, dan ga ik naar een andere. Dan bent u het. Welkom in de uitzending.
4: Goedemiddag meneer Norman, Adjoja.
0: Welkom meneer Adjoja.
4: Adagoblad, mevrouw weet dat we karen waterspinazie. Klopt. En het is kankong, Indische mensen noemen het kankong. Maar Adagoblad, padu konening, if you look at blad, boom, daar is dat je wat dagu ede.
0: Wat dagu ede?
4: Ja, Adagoblad, maar vooral wat dagu ede. Vandaar, ik ook iets aan Adagoblad en aan mijn groen swampu. Exactly. En dan mannen, wij noemen het waterspinazie. En Indische mensen noemen het kankong. Maar je hebt verschillende variaties van. Jouw aan een lange vind blad, dat is grote vochtige grond.
0: Ja. Maar if you look at boom, I just want to go in the mirror, maar ik denk dat dago yesi. I just want to go yesi.
4: Oké. Dus if you look at blad, I just think you want to go in the
0: Oké, zo akisa neem Dagoblad. Ja, een foto ja nou voor een bladschrijf. Zomaar een foto.
4: Waterspinazie.
0: Google op waterspinazie.
4: Indisch kankong.
0: Indisch kankong.
4: Ja, die verschillende vormen.
0: Ja, er wordt gezocht.
4: En een lange fini blad.
0: Ja, mensen, je hebt een foto, mensen, je hebt een foto, je hebt een foto, mensen. Dat is een foto, mensen. Ja. Oké, mooi. Dan, meneer, kan ik eens antwoord op een vraag? Dagoyesi, agersi.
4: Ja.
0: Oké. Mooi zo. Dankjewel, Adjoja. Je naam is nog, Dagoblad? Ja,
4: maar. Europa is tropisch, ik heb ook al eens habita besef, groep Alasani.
0: Oké, thank you. Adjoja heeft dat gezegd. Wie bent u? Welkom.
5: Meneer Norman on the broadcast to take up another tea. Welcome back to March FM.
0: Dit is Revelino.
5: Hoe gaat het met u, meneer Norman?
0: Doe mijn best hoor. Je hoort dat ik ben bezig met het Dagblad. Yes. Ken je dat?
5: Ja, ik ken het vanuit huis.
0: Oké.
5: Okay. En die Surinaamse soppropoor werd toch volgens mij Bitter Lemon genoemd, toch, in het Nederlands?
0: Bitter Lemon? Nee toch, een andere naam.
5: Oh.
0: Iets met bitter ook. Bitter meloen.
5: Bitter meloen.
0: Ja.
5: Oké, okay. Maar dat is eigenlijk niet waar ik voor bel eigenlijk. Okay. Ik wil eigenlijk iets, twee dingen weten.
0: Mm-hmm.
5: Hoe is het met meneer Pengel? Ik heb hem lang niet meer gehoord. Oh. Is hij in Suriname of...
0: Pengel is in Suriname inderdaad. En ik heb het idee dat hij Holland is vergeten hoor.
5: Want ik mis die man.
0: Ja.
5: Ik dacht van, hé, die man is uitlandig sinds vorig jaar. Want ik wist wel dat hij met vakanties zou gaan natuurlijk vanwege...
0: Klopt.
5: 50 jaar onafhankelijkheid Suriname.
0: Ja. Hij is daar gebleven, maar ik hoor geluiden dat hij bezig is in te pakken om weer richting deze kant op te komen.
5: Oh, okay.
0: Ik durf het niet te zeggen, want dat heb ik vaker gehoord.
5: Oké, want ik mis die man.
0: Oh, nou, hij is te zien op de televisie. Hij is bezig met Kulturu TV. Af en toe is hij in beeld, ja.
5: Bezig is, dat weet ik, ja. Want ik volg ook wel eens dingen van hem op YouTube op mijn telefoon.
0: Klopt.
5: En de tweede vraag is, hoe is het met die ene vrouw die ook wel eens bij jullie kwam bij de radio? Evita.
0: Evita, die is op vakantie. Als ik het goed heb, maar ik heb er lang niet gehoord. Etienne had meer contact met Evita dan iedereen.
5: En hoe is het met mijn andere vriend?
0: Welke van ze?
5: Jerry Wonder.
0: Jerry Wonder was gisteren op de radio met Poco Majuru.
5: Mijn muziekvriend.
0: Ja, hij was er. Gisteren, hij maakt het goed hoor.
5: Oké.
0: Oké, okay, dan hebben we je vragen beantwoord hoor.
5: Hij had me nog steeds een keer iets beloofd. Als hij een keer er is, ga ik hem vragen.
0: Dan moet je dat weer.
5: Hij zal me nog steeds een keertje kennis laten maken met Errol Burger. Persoonlijk.
0: Oké, okay. Dat kan nog. Dus zeg het nog een keer. Doe een oproep van Jerry. Vergeet me niet, Errol Burger.
5: Oké, ik zal die oproep nu doen.
0: Ja.
5: Meneer Jerry, u had me nog steeds iets beloofd. Want u zal me nog steeds een keertje persoonlijk kennis laten maken met Errol Burger uit Rotterdam. Bij Radio Mart.
0: Gehoord. Iedereen heeft het gehoord. Ze gaan het aan hem doorgeven.
5: Oké, okay, dan wens ik u een hele fijne avond, meneer Norman.
0: Je ook hoor. Dankjewel, hè.
5: Tot ziens, hè.
0: Hai, dag. Dat was Revelino. Revelino. Wie bent u? Welkom. Voordat ik naar Etienne ga, wie bent u? Meneer, mevrouw, bent u in de uitzending? Ja of nee? Dan heeft Etienne de microfoon, want hij houdt van Dagblad.
6: Ja.
0: Ja.
6: Echt. Als er een groente is waarvan ik hou,
0: ja?
6: Dan is het wel Dagblad.
0: Oh ja?
6: Vooral met pichel. Als ik pichel maak, moet die Dagblad erin zijn. En nu is tijd, hè? Dan kan je Dagblad hier op de markt, twee bosjes voor een paar.
0: Maar is Dagblad eigenlijk te vergelijken met spinazie, zoiets, qua smaak?
6: Nee,
0: toch niet? Totaal niet?
6: Nee.
0: Want ik heb Lisbeth horen zeggen, het is lekker met gedroogde garnalen, zo.
6: Trassie, je moet hem met trassie maken. Maar ik hou van pichel met...
0: Met Dagblad.
6: Ja.
0: Zonder Dagblad eet je het niet.
6: Oh, kan
0: pichel.
6: Kousenband. Pichel kan je variëren hoe je wilt, toch?
0: Oh ja?
6: Ja, pichel is mijn... Ik eet sommige dagen alleen maar pichel met kool.
0: Kool.
6: Pindasaus.
0: Mm-hmm.
6: Ja, kousenband. Je kan het net zo lekker maken als je wil.
0: Oké. Okay. Is er iemand die ons kan zeggen waar er een lekker pichel te koop is? Of te verkrijgen is?
6: Dat is vreemd.
0: Pichel.
6: Ja, het is vreemd. Dus, dat kom ik nergens tegen. Jij wel?
0: Nee, ik kan je niet zeggen waar je moet gaan voor een lekkere pichel. Wie oh wie? Ik zeg van, nee, dan moet u daar gaan. Daar Lisbeth. Hebben ze een lekkere pichel.
6: Lisbeth weet het.
0: Denk het niet, maar kan.
6: Ja, wel. Ja.
0: Oké, maar er werd deze een vraag gesteld. Waar in Amsterdam kan je een lekkere pichel, ouderwets lekker dus, verkrijgen hier? Suma. En we weten dat we een paar mensen hebben die van lekker eten... Bijna alles weten. Maar komt u maar in. Wat is dat?
6: Dat zijn ze onzin die ik hier lees.
0: Wat hoor je? Wat lees je? Die microfoon staat aan.
6: Ik hoor hem. Niet om de...
0: Ik hoor je.
6: Dit is de reinste onzin die ik gelezen heb.
0: Oh, je krijgt een bericht binnen.
6: De naam is ontstaan omdat deze plant van oorsprong in het wild langs de waterkant en in sloten groeit. Op plekken waar honden vaak overheen plassen.
0: Maar dat is ook gezegd in de uitzending net. Het is gezegd, dus nog aan een klop ergens. Aan Hoaman Ootaking, gisteren ook. Omdat hij de Dagulogo... plassen in tapu.
6: Ja, maar goed, je hebt hem ook in het wild waar honden niet komen.
0: Ja.
6: En je planten zitten in kassen, zie lekker schoon.
0: Mm.
6: Kijk, ik heb liever die echte van Suriname bijvoorbeeld, die in het water groeit.
0: Ja.
6: Maar je noemt goed, ik kan maar in een foto natuurlijk.
0: Je noemt zeker in een foto. Nou, zeg je dat niet?
6: Af en toe gooi je zo en dan doe je de hond erin. Nee, het is... Ik weet, op de markt halen ze het meestal uit zwampen. Grote zwampen. Ja. En dat is wel schoon, hoor. Dat kun je wel gewoon...
0: Oh ja, maar even was en bon. Is er toch niets aan de hand? Ik denk aan de dagogos doen in...
6: toch bacteriën zo.
0: Bacteriën? Ja?
6: Ja, nee, ik zou het niet eten.
0: Nee. De langste zwamp ook niet, waar er...
6: Die hond is ook ergens aan overleden.
0: Ja. Nee, dus luisteraars, u hoort het, hè? Voorzichtig zijn met het eten van dagoblad. Je weet niet waar het vandaan komt, maar dat is Suriname. Ja, over Holland.
6: Ja, maar over plassen. Hier groeit het ook en gaan geen honden plassen.
0: Die honden van hier zijn gekeken.
6: In de kas van meneer...
0: Nee, die honden van hier zijn niet zo vrij als die van Suriname. Hier zijn ze beperkt. Ja. Aangeleend. En dan doen ze mee wakka, herkonderen. Die zijn los.
6: Ja, ik vind het maar een rare opmerking. En dat staat nog op internet ook.
0: Het staat op internet?
6: Ja.
0: Oh. Nee, maar die naam was meneer. En die meneer heeft me al een tijdje geleden dat gevraagd. Hè, met mijn vergieting. Anonoa mij takatori. Tak mi actie om mijn lezing. Ik had hem lang niet gezien. You know, actie de luisteraars. Ik denk dat ik me aan denk. Mopo jongen. Dago blad. Vader man doe kon aan nee. Zijn verband. Zijn verband voor Dago blad. Jerry was daar ook toen, allemaal je pikkie mee, ook toen allemaal je pikkie. Een jonge vent hoor.
6: Ik weet, in Indonesië groeit het ook in zwampen.
0: Ja.
6: En daar noemen ze het inderdaad Cancun.
0: Cancun.
6: En, ja, voor de rest, ik zou niet weten van wat het met honden te maken heeft hoor. Misschien wat Henk zegt, dat blad lijkt op een hondenoor, dat zou kunnen.
0: Zou kunnen.
6: Maar ik zie iemand daar knikken en deze meneer weet veel.
0: Dat is de heer Raymond, die is gearriveerd in de studio.
6: Kijk,
0: en gaat straks
6: Raymond overnemen. Raymond, vertel eens, waar komt Dagoblad vandaan?
7: De geen
0: naam,
7: idee.
0: Dagoblad.
8: Waarom de naam?
7: Nee, ik weet het niet. Ik vind het lekker, maar ik weet het niet. Hoe die naam is ontstaan, dat is mij niet bekend.
0: Oké, dan moet deze vraag ook richting Suriname gaan. Kan je dat eens ten aan de maat? Nee, nou, die jong looi betak was aan toe, maar hangen mofo. Dan mag
6: ik
0: graag aan horen.
6: Ik weet wel waar Kouseband vandaan komt.
0: Ah.
6: Die naam weet ik wel.
0: Oké.
6: Okay. Kouseband is Kaki Panjang.
0: Huh?
6: Ja, Kaki Panjang in Indonesië.
0: Ja.
6: En waarom ze het Kouseband noemden, in het Nederlands vertaald, is omdat die militairen hadden van die slappe sokken.
0: Uh-huh.
6: Tijdens de oorlog met Nederland. Die burgeroorlog daar, zullen ze zeggen. En met die Kouseband gingen ze hun sokken vastmaken.
0: Oh. Dus
6: vandaar dat ze het Kousebandjes
0: kregen. Kijk.
6: Maar dat is echt een verhaal vanuit Indonesië.
0: Oh ja?
6: Ja. De naam is daar ontstaan. Maar Cancun.
0: Maar, ja, volgens mij, mijn oma kent de Kouseband ook allemaal.
6: Ja, dat is...
0: Kousebandje. Ja. Zo, daar heb ik haar intussen voor, hè? Kousebandje voor oorlog ding.
6: Ja, maar dat...
0: Daar heb ik haar in Kousebandje.
6: Kijk, de meeste van die groentesoorten en planten zijn... meegenomen vanuit India, vanuit Indonesië, noem maar op. Want in het wereld van Suriname ga je geen Kouseband zien groeien.
0: Nee.
6: Pinda is volgens mij ook meegenomen uit een ander land.
0: Wordt tijd voor zo'n programma waar we weten wat we eten en waar het vandaan komt ook. Dat is mooi. 4 minuten voor tijd. Is de heer Raymond bereid om ons te vertellen wat hij gaat doen? Heb je gasten? Wat is het onderwerp? Welke kant gaan we op vandaag? Njongzu, Instramantong.
7: Ik heb traditie getrouw. Goedemiddag, luisteraars. Mijn naam is Raymond Dalfour. Traditie getrouw heb ik elke maandag Njongzu, Instramantong.
0: Oké. Hoofdthema.
7: Maar ik heb geen interviews vandaag.
0: Oké, mooi zo. Gisteren hebben we elkaar onder moeilijke omstandigheden
7: ontmoet. Onder heel goede omstandigheden.
0: Ja, dat is leuk. Ja, ze waren te heren, waren niet daar.
7: Ja, om Henk zit te lachen hier. Want hij weet al dat er een polsbeweging daaraan vastgekoppeld is.
0: Oh.
7: Ja, een polsbeweging. Dat zijn de genoegden van het leven. Hè?
6: Absoluut.
7: Het hoort erbij, maar met maten natuurlijk.
0: Ja, en je zat in goed gezelschap.
7: Ik zat in goed gezelschap.
0: Ja, lafo, monsieur, Gittori, man.
7: Ja, maar
0: oude vrienden.
7: Oude vrienden, ja.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, leuk. Het was leuk om te zien.
7: Ja, man. Ik heb genoten.
0: Om je in een andere omgeving te ontmoeten.
7: Alleen als je naar de prijzen kijkt van... er waren allerlei hapjes te verkrijgen daar.
0: Ja.
7: En ik weet niet hoe dat komt. Mm. Maar als je kijkt naar een portie... spareribs of barbecue eten,
0: ja.
7: Dan moet je al, dat begint al vanaf €25.
6: Zo.
7: Ja. Het is veel te duur. Veel te duur. Saté ook te duur. Waarom moet het zo duur zijn? Oh, wat laagdrempelig.
0: Bijna alles is duur geworden.
7: Dat snap ik ook.
0: Kopen ze ook duur in.
6: Ja, maar dat is ook voor een goed doel, toch? Steun aan.
0: Nee. Het was gratis entree, maar... De kraamhouders die hebben volgens mij betaald om daar te kunnen staan.
7: Natuurlijk, het is niet gratis.
0: Ja. Maar het was gezellig.
7: Dat was gezellig.
0: Ja.
7: Er was genoeg volk aanwezig. Het was net een get-together. Mm-hmm. Mensen die je een tijdje niet gezien hebt. Het is een soort een afstart voor Kwaku.
0: Ja.
7: Een soort opstart. Ja. Het was leuk.
0: Oké.
7: Okay. Ik heb genoten.
0: Mooi voetbal heb ik gezien, hoor.
7: De laatste wedstrijd.
0: Surinaamse internationaal. Maar goed, ik moet groeten. Luisteraars, Tewantra Isbaga. Tambo. Odi.

0: is via Maart Radio Nancy deel 3. Actua Media Radio en TV. Een Sam Jones productie. Ik kreeg het gevoel alsof we uit de hemel kwamen vallen. Dat zegt de nog altijd strijdbaar klinkende Roy Kaikousi Groenberg. In de derde aflevering van de podcastserie in het kader van het jubileum van Nancy. Wij zijn deel van de Nederlandse slavernijgeschiedenis, vervolgt hij. De weg naar de oprichting van het Nancy was aan de ene kant een mijnenveld van weerstand, hoewel het politieke klimaat gunstig leek.
1: Dit is een podcastserie in de aanloop naar het jubileum van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSEE. Volgend jaar bestaat de organisatie 25 jaar. We praten in deze serie met 7 sleutelpersonen. In deze derde aflevering, hoe gaat het in de aanloop naar de oprichting van het NINSEE? Staan de lichten op groen of is er juist tegenwerking? Een van de voorvechters vanuit Amsterdam is Roy Kaikousi Groenberg.
2: Ik vond het belangrijk dat de Nederlandse samenleving zou moeten weten waarom wij hier zijn. Vaak kregen wij het gevoel, of het gevoel werd naar ons toegesproken, alsof we ergens uit de hemel kwamen vallen. Of we waren hier vanwege de sociale voorzieningen en dat soort toestanden. Maar ja, ik was een van de mannen die vond van nee, Nederland moet weten waarom wij hier zijn. Dat wij deel zijn van haar slavernijgeschiedenis.
1: Pionier Kaikousi richt in 1997 vanuit Amsterdam de stichting Eer en Herstel op. Op landelijk niveau timmert Beryl Biekman, de voorvrouw, die ook wel de koningin van de beweging wordt genoemd, al langer aan de weg met de zwarte vrouwenbeweging Sophie Dela, die later opgaat in het landelijk platform Slavernijverleden. De gedreven Biekman wil dat slavernijverleden, excuses, reparations op de landelijke agenda zetten.
3: En toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken. We hebben een bijeenkomst georganiseerd. En we hebben een petitie voorbereid. In de petitie hebben we het natuurlijk met behulp van Frank Drachtenstein en Lutie van Wier en mijn broer. Hebben we in ieder geval de preambule geformuleerd.
4: Wat?
3: We willen nu een vorm van genoegdoening. Onder andere een monument. En nu willen we het op de agenda hebben. Niemand wilde het in ontvangst nemen, maar Tara Udraising Farma wel, hè. Ze had 40 graden koorts en ze is wel gekomen.
4: Kamerlid GroenLinks.
3: Kamerlid GroenLinks. En toen zei ze, Beryl, maak je nu klaar, want als de commissie roept, dan moet je klaarstaan. Ik geef D66 grani, hè. Ik was toen betrokken bij D66. Toen heeft D66, maar eigenlijk een beetje politiek geschoold, mijne Henk Kleinsma, Jan Hoekema, Hubert Vermina.
4: Ja, Caribische Nederland.
3: Ja. Francisca Ravenstein, August Waal, Isaias, hoe heet hij? Emil Isaias, Roger van Bokstel, heel veel meer.
1: En die D66-partijgenoot Roger van Bokstel is dan 25 jaar geleden minister van Grote Steden en Integratiebeleid. In een progressief kabinet. Maar dat zegt niet alles.
5: Nou, kijk, het was wel lastig in het kabinet waar ik in zat. En later ook naar de Kamer. Er waren natuurlijk best politici die ook
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
7: Dan heb je het maar zo over de miljard euro. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing. Die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
6: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
8: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
6: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits valt in de regio eigenlijk reuze mee. Er staan wel dagelijkse files van ongeveer 5 minuten, maar geen enorme files door ongelukken en dergelijke. Wel een pechgeval op de A2 nu, Utrecht-Amsterdam bij knooppunt Amstel. Vanaf Vinkeveen een file van 15 minuten. Ook de A4 naar Amsterdam rijdt het langzaam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep een klein kwartier vertraging. Dan de A9 naar Alkmaar tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer. Ongeveer 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
11: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
12: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
13: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A9, ook maar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 5 kilometer en 30 minuten komt daardoor een ongeluk. Verder in het hele land geen files langer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door bergingswerkzaamheden viel op de A9 naar Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 10 minuten en ongeveer 5 kilometer. De andere kant op hetzelfde punt ook een file. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen. Maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum, omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluid een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: 2.
1: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van Parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Rotterdam, in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en knooppunt Eemnes staat 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En het is ook druk op de N242 Alkmaar richting Middenmeer. Tussen Kooimeer en Olval 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yesim Candan hebben geslagen met een kettingslot. Candan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. De oprichting zal zaterdag tijdens een congres in Den Bosch plaatsvinden. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. Volgens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer is aan alle voorwaarden voldaan. In de Kamer was trouwens niet genoeg steun voor de naamswijziging van de groep Marcus Sauer in de nieuwe alliantie. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Eerder werd bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort met de proef mogen meedoen. Zij reizen per 1 juli gratis met de trein. Met de proef wil men vervoersongelijkheid tegengaan en inzicht krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Tegen twee mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was toen politieagent. Het tweetal was vorig jaar oktober op stap en bood het meisje een lift naar huis aan. Onderweg zouden de mannen het slachtoffer misbruikt hebben. De mannen werden een paar dagen later aangehouden. Ze hebben verklaard dat er van dwang geen sprake was en dat het slachtoffer zelf begonnen was met de avances. Het OM is het niet met hen eens. De toenmalige politieman is ondertussen ontslagen. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld een inreisverbod ingesteld tegen de Israëlische financiënminister Smotrich. Andere landen, waaronder Nederland, deden dat al eerder. Ook meerdere kolonisten kunnen niet meer naar Frankrijk reizen. Het Verenigd Koninkrijk richt zich meer op het stilleggen van geldstromen naar radicale organisaties. Het weer, eerst buien, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt naar 8 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: Boeren en Catering is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkade Steiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbagan nadana schuitje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 00380055 ten naam van het Verbond onder vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: Amsterdam, Amsterdam.

0: dat hij lezen.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for takeoff? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: India, China, Pakistan, want to Afrika kondre like Nigeria, den go specialiseer den srefi in na technologie. AI. Tidea de we karden experts, de fenuro kona her grond tapu. E bai oso nga grond. Ja, in Amstelveen, na nga wantu trapresi moro, in a kondre disi. Dati, ook tu, we can do. Go specialiseer you srefi in a technik, AI, ana wansani frede.
1: Ana soye shit, as dora programma disi, na yeshitaki, u abdeskundige, autonomie, ja, luiter wat bijdra.
2: Klop.
1: So, u ka informeer, den brada na nga shita moro bedra.
2: Precies, luku. De voetballers de massa ap money moest investeer voor a corrupte data dat uno libeng die AI mek AI kon corrigeer a data san corrupt san trama pot ineng. Zei de meneer Bribin deepseek na de sneisi boweng.
1: Pas aan na deepseek?
2: Deepseek na een programma lek chat GPT ma voor de sneisi. En sa de sneisi do, die de sneisi shitaki a informatie en dat na a kloofatorif mangai nono. Die de sneisi shitaki ChatGPT, Copilot is westers gebaseerd en bijna Amerikaan is dominant. Dat is niet eens doen. Dat is niet bouw de diepziek, de egi. Sani de Sneesi bouw. Omdat de Sneesi want verteer een verhaal voor deze review. Want de Chinezen kwamen bekijkt uit ChatGPT naar Copilot. Dus de mago bouw de egi sani. En dat ben van Charu Blakamango.
1: Maar, ligado. Look at so many black men in America. One you can take them. Mudu black man there. Just then you want to tell me that no one comes up with idea like that. You see, do you want to be a story? No one know there.
2: Me no magic. Answer fast on that. Me no man. And sterker nog, what love the sensei bow, what love the technici, what love the engineer na black man, but they may bowing under a dak futraso to suma. And sterker nog, a sensei de sneezy bow. Was stukken goedkoper dan zou de Amerikaan ben bouw. Dus zou de Westerse ben bouw. Maar want ik heb de laatste paragraaf van dat na een spirituele en culturele reflectie.
1: Ja.
2: De ego om AI. De voorouders voor ons ben overleef zonder AI. En de man ben bouw de kennis naar de systeem, even naar geneeskunde, even naar architectuur, even naar muziek, even naar gemeenschap. Zonder algoritmes. Maar de vraag is, hebben we AI wel nodig? En dient AI onze menselijkheid? IDPMD?
1: Ja. Ik heb AI van
2: Nodu. Van Nodu. Ja.
1: Dan heb je het over Ablakamang.
2: Ablakamang.
1: Ik heb het over Ablakamang. Dat je no AI van Nodu, dan moet je dat je yo hore ching alasani okto in a guilty alasani change de and for our kind in a four standard videos on that thing. The stock who up a if I know
2: who club
1: man a flu na lexa you ever terry na suma na de sma
2: say profiter thing
1: and say it as abra a e that it can look who put up a spiritual for uno
2: club
1: suma na de sma.
2: Precies.
0: Vooral ONU, den dongru nanga de moksiwan. Moes leri fu investeer in collectief verband in AI. Un pot moni koma kandra, sorg utak den boi nanga de pchin fu nu, kwaskor gotek leri in a technologie. AI, fu sabi so dat de kan verdedig mina nga yu nga det bakap ching fu unut later telekom agrontapu. Dus unom de inoang slachtoffer rol go chibri chepoti mina sabi de wet man kon moro unu next a i eji kansa ook tu fu go leri tek sabi ontwikkel yu srefi en dem ching fu. Dan ikan go mek proses progressi in de maatschappij die ze aan de tijden aan de hoe ze samen in Oekraïne. Oekraïne naar het rustig, de non-bijgeveti, de zwakkie, Maar in Naswak of Deng, den go ontwikkel den tapa gebied voor drones. Weder de Girosland maken die tiden na de. Sterker nog, de zeer drones bijna die heer grond tapu no. Wa ogri, tjauan bonji den. Precies zo om ons beschouw AI en a technologie. Zou nog tjisif leren scoren fossi? We gebruiken een techniek, een schrifttechniek voor de wetman. We hebben kom ik tot onigisani. En we gaan moro fara moro ding. Dus massa ap money, de goede wang, mindri unu, moest leren voor pot money in fonsu, zodat de chin voor minanga yo. Het is alleen een go ontwikkeld ding op het allerhoogste niveau. Dat na boskopu. Voor Mart, sa eshi sa epsa ina grond tapu. Mart is een status apart. We eshi sa epsa in grond tapu en we praten naar jou, zodat je kan go praten moro fara naar de trauma. Na zo kort nog.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

Hey, goedemiddag. Het is vandaag dinsdag. Even kijken, 16 minuten over de klok van 5. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En wereldwijd natuurlijk radiomart.nl. En we zijn ook te beluisteren via Zalto, Caribbean FM. Ik zal tot een uur of 7 wat gevarieerde muziek ten gehore brengen.

En vandaag heb ik wat zin in dancehall. Dus een, u zult tot een uur of zeven natuurlijk heel wat dancehall nummertjes langs zien. U zult heel wat dancehall muziek horen.

featuring Crystal, Twice My Age. Sunt inmiddels 2 minuten voor de klok van 6. Dus we worden zo meteen onderbroken door het nieuws- en reclameblok. En daarna ben ik gewoon bij u terug.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. Het maandelijkse luchtalarm op maandag blijft waarschijnlijk toch bestaan in Nederland. Volgens Haagse bronnen gaat Defensie meebetalen aan het systeem en worden de sirenes gemoderniseerd. Eerder was het plan om het luchtalarm per 2028 af te schaffen en alleen nog gebruik te gaan maken van NL Alert. Maar de veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vinden een extra waarschuwingssysteem nodig voor noodsituaties. Het vernieuwde systeem moet straks landelijk met 1 druk op de knop kunnen worden geactiveerd. De Amerikaanse techgigant Meta moet van de Europese Commissie op zijn eigen WhatsApp concurrerende AI-diensten voorlopig gratis toegang geven. Brussel onderzoekt of het bedrijf de concurrentie belemmerd heeft door vooral zijn eigen AI-assistent toegang te geven tot het platform. Er zijn nu volgens Eurocommissaris Ribera tijdelijke maatregelen nodig om schade aan de concurrentie te voorkomen. Meta moet binnen 5 werkdagen voldoen aan de eis, anders kunnen er hoge boetes volgen. En Oekraïne en Letland hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten op het gebied van drones. De deal werd ondertekend tijdens een top in de Letse hoofdstad Tallinn. President Zelensky spreekt van een belangrijke stap voor beide landen. Volgens de Letse premier biedt de nieuwe drone-overeenkomst kansen voor technologische ontwikkeling en gezamenlijke productie. Steeds meer landen sluiten overeenkomsten over drones met Oekraïne, waaronder ook Nederland en Noorwegen. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws.

0: Tehuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij mayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Amsterdam, Amsterdam.

0: zing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fast.

Dit is MAT, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Welkom terug bij Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. Zoals ik aan het begin van 5 uur had gezegd, althans iets over 5, dat ik vanavond wat danshal muziek ga ten gehoor zal brengen. En dat zal ik doen tot de klok van 7. We gaan verder met eentje van Aswad, Don't Turn Around.

Deze is een eentje van Maxi Priest. Close to you. Inmiddels 10 minuten over de klok van 6.

Nadine Sutherland met Action. U bent nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk weer op het radiomart.nl. En we zijn ook te beluisteren via Caribbean FM Zalto.

Mrs. Donlot. En als ik naar de klok kijk, zie ik dat ik nog iets van 3 minuten heb. Ja, door de verdicht hier zo. Ik ben aangekomen aan het einde van de 2 uurtjes van mij. En ik was gestart met Donlot, met Telephone Love. En met die ga ik weer eindigen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vier verdachten hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de aanslag op een synagoge in Rotterdam. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een bewuste terroristische aanslag op een Joods gebedshuis. De verdachte tieners zeggen dat ze wel tegen betaling handelden, maar niet wisten dat het doelwit een synagoge was. Justitie gelooft die verklaring niet en stelt dat ze wel hadden kunnen weten welk gebouw er werd aangevallen. Bij de explosie ontstond er lichte schade en vielen geen gewonden. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. Het maandelijkse luchtalarm op maandag blijft waarschijnlijk toch bestaan in Nederland. Volgens Haagse bronnen gaat Defensie meebetalen aan het systeem en worden de sirenes gemoderniseerd. Eerder was het plan om het luchtalarm per 2028 af te schaffen en alleen nog gebruik te gaan maken van NL Alert. Maar de veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vinden een extra waarschuwingssysteem nodig voor noodsituaties. Het vernieuwde systeem moet straks landelijk met 1 druk op de knop kunnen worden geactiveerd. En een bestuurder van een bestelbus is vanmiddag om het leven gekomen in het Brabantse Bokstel nadat een boom op zijn voertuig viel. Volgens de eerste berichten is die boom vermoedelijk omgevallen door het plaatselijke noodweer. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Vanwege onweersbuien en harde windstoten geldt ook de komende 2 uur nog in het hele land code geel. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws.
2: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

0: te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Amsterdam, Amsterdam,

0: Toujours, na wie reisbureau Capriccio Stours. Is dat padet toch? Hartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere gronta pa lontu. Dat wan taki de ma abiro koma kananga ANVR nanga IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati. Voor zet je op olanyi free. Gwa para maribo. Nanga kande. Isa fasande. Trasef gronta pa lontu. Ook toe kan na kuwan konkru te 020-6737-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, un opo bije moun de manteng, ja? Ajuru, tu de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Capricciostours, al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capriccio's Tours.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
3: Hey luisteraars, en welkom alweer bij MART Radio op de 107.9 FM. Ik ben er nog even. Ik zal de assistent hier zijn van de nieuwe collega. Ik zal hem even bijstaan. En zijn naam is Benny. Dus ik zit er hier nog tot 9 uur om hem een beetje te assisteren. Want hij moet het vak natuurlijk ook leren. En hij moet er zelfstandig voor gaan. Ik hoop dat u heeft genoten van de afgelopen twee uurtjes, waar ik alleen maar dancehall nummertjes heb afgedraaid. En ik ken de playlist van mijn nieuwe collega nog niet, maar dat zult u straks van hem horen. In ieder geval, dit zal dan zijn begintune worden. In de toekomst zult u dan hem dan vaker horen.

U zult natuurlijk mij niet meer horen, want mijn collega neemt het over mij. Maar ik ben er aanstaande vrijdag weer van 10 tot 12, natuurlijk met het programma Time to Relax. Voor nu zeg ik eventjes bye bye, swai swai en tot vrijdag.

Goedenavond, dames en heren luisteraars. Ik heet u van harte welkom bij de komende twee uurtjes. Ik hoop dat u zult genieten van het muziek wat ik dan ten horen zal brengen.

Ik ben vanavond uw gastheer. Mijn naam is Benny. En ik ben mijn collega die hiervoor dat allemaal heeft afgedraaid. Wil ik nog bedanken. En ik zal proberen u in een iets leukere sfeer te brengen.

hebt me even niet kunnen horen omdat we een kleine technische storing hadden. Maar die is al verholpen, dus je zal mij verder weer horen. En doorgaan met mijn opgestelde playlist. En dit is de Groesani met Pompololi.

Wij waren onderbroken door het nieuws in 2 minuten, 3 minuten tijd. Ik zet een nummer op en mocht het zijn dat de nieuws er is, dan zal ik het nummer na het nieuws opnieuw draaien.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is een man zwaar gewond geraakt bij een brute mesaanval. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe de dader het slachtoffer meerdere keren steekt. De Britse premier Starmer noemt het geweld walgelijk en zegt geen tolerantie te hebben voor dit soort daden. De aanval werd uiteindelijk gestopt door omstanders die ingrepen en daarmee mogelijk het leven van het slachtoffer hebben gered. De politie heeft iemand opgepakt en onderzoekt het motief dat nu nog onbekend is. Vier verdachten hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de aanslag op een synagoge in Rotterdam. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een bewuste terroristische aanslag op een Joods gebedshuis. De verdachte tieners zeggen dat ze wel tegen betaling handelden, maar niet wisten dat het doelwit een synagoge was. Justitie gelooft die verklaring niet en stelt dat ze wel hadden kunnen weten welk gebouw er werd aangevallen. Bij de explosie ontstond er lichte schade en vielen geen gewonden. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. En de wereld is voor het 12e jaar op rij minder vreedzaam geworden. Dat blijkt uit de nieuwste Global Peace Index die vrede en veiligheid in 163 landen onderzoekt. Volgens het rapport is het aantal gewapende conflicten tussen landen het hoogst sinds de Tweede Wereldoorlog. IJsland is het vreedzaamste land, terwijl Rusland onderaan de ranglijst staat. Nederland prijkt op plek 17, de VS op nummer 134. Geopolitieke spanningen, drones en kunstmatige intelligentie maken conflicten steeds ingewikkelder. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws.

0: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Kitty Kotti for Kids. Op zondag 14 juni vieren we Kitty Kotti for Kids bij Zojazz Stage. Het wordt een speciale familieconcert voor jong en oud in het Zandkasteel Belmerplein 888 in Zuidoost. Met muziek Sienna Tony, Jorn Froms Group of Friends, Nubia Welch, die je misschien kent van Belmerco Talent en blazen van het Young Jazz Orchestra of Concertgebouw. Maar er is ook nog een workshop met Ritmo Entertainment en de mooiste kotto's en klederdrag op de Kitty Kotti Catwalk. Wees erbij, zondag 14 juni, Zojazz Stage tijdens Kitty Kotti for Kids. Tickets zijn te koop via zojazzstage.nl.
2: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Ja, luisteraars, welkom terug en we gaan verder met een sabaku.

0: me bariu.
1: Nu gaan we iets rustig aan doen met een Dwayne Steven. Met het nummer
2: Augustown.
1: Augustown.

Dames en heren, het is nu 9:04. Bij deze neem ik alvast een afscheid van u. Ik groet u en ik zou zeggen dat de volgende keer, ik hoop dat u genoten hebt. En ja, lekker is maar 1 vinger lang, maar er komt ook een eind aan. Bij deze bye-bye's wensen wij en tot de volgende keer.

Mijn naam is Benny en ik zou zeggen, doe heel voorzichtig. Mocht het zijn dat u nog naar buiten moet of een weg moet, doe voorzichtig, want ik wil u de volgende keer nog aan de radio gekluisterd hebben.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Iran van het neerhalen van een Amerikaanse Apache-helikopter. Het toestel stortte gisteren neer bij de straat van Hormuz. De twee inzittenden konden veilig worden gered. Volgens Trump was de helikopter op patrouille en zal de VS reageren op het incident. Het voorval vergroot de spanningen in het Midden-Oosten, waar al eerder vergeldingsaanvallen plaatsvonden tussen Israël en Iran. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er loopt nog een officieel onderzoek. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is een man zwaar gewond geraakt bij een brute mesaanval. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe de dader het slachtoffer meerdere keren steekt. De Britse premier Starmer noemt het geweld walgelijk en zegt geen tolerantie te hebben voor dit soort daden. De aanval werd uiteindelijk gestopt door omstanders die ingrepen en daarmee mogelijk het leven van het slachtoffer hebben gered. De politie heeft iemand opgepakt en onderzoekt het motief dat nu nog onbekend is. Het failliete Nederlandse sportwagenmerk Spyker Cars maakt een doorstart met een Oekraïense ondernemer als nieuwe mede-eigenaar. Die neemt een aanzienlijk belang en brengt het merk onder in zijn fintechbedrijf W Group. Volgens het bedrijf komt er ook een nieuwe auto, de Spyker C8 Praliator, die in augustus wordt onthuld. Daarnaast wil Spyker een nieuw technologiebedrijf opzetten dat zich richt op digitale innovaties in de luxe autosector. Het merk ontstond al in 1880 en ging ook al een paar keer failliet. En de wereld is voor het 12e jaar op rij minder vreedzaam geworden. Dat blijkt uit de nieuwste Global Peace Index die vrede en veiligheid in 163 landen onderzoekt. Volgens het rapport is het aantal gewapende conflicten tussen landen het hoogst sinds de Tweede Wereldoorlog. IJsland is het vreedzaamste land, terwijl Rusland onderaan de ranglijst staat. Nederland prijkt op plek 17, de VS op nummer 134. Geopolitieke spanningen, drones en kunstmatige intelligentie maken conflicten steeds ingewikkelder. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Anacloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

0: 27 tot 29 bestaat 30 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy futant Eugenie talk. We jere, if you want sharing, Wiering e buying, me if you want ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: Kitty Kotti for Kids. Op zondag 14 juni vieren we Kitty Kotti for Kids bij Zo Jazz Stage. Het wordt een speciale familieconcert voor jong en oud in het Zandkasteel Belmerplein 888 in Zuidoost. Met muziek Sienna Tony, Jorn Froms Group of Friends, Nubia Welch, die je misschien kent van Belmer Got Talent en blazen van het Young Jazz Orchestra of Concertgebouw. Maar er is ook nog een workshop met Ritmo Entertainments en de mooiste kotto's en klederdrag op de Kitty Kotti Catwalk. Wees erbij, zondag 14 juni, Zo Jazz Stage tijdens Kitty Kotti for Kids. Tickets zijn te koop via zojazzstage.nl.
2: Hallo, dames en heren, goedemorgen. Goedemiddag. Goedenavond. Dit is weer een andere aflevering van Mart op straat. Normen op het station Rijgersbos, vlak in de buurt van de Mediahub, Amsterdam Zuidoost. Mart op straat is een programma zonder vaste zendtijd. We kunnen elk moment binnenvallen met een tori, een eye-opener, iets bekendmaking omtrent Mart. Of gewoon iets dat gebeurd is. De verkiezingen zijn voorbij. De lokale verkiezingen, gefeliciteerd. Al de partijen die binnen zijn gekomen. Ik weet dat er hard is gewerkt. Bij sommige partijen, vooral bij één, heb ik regelmatig gezien op straat. Met hun trekkaar. Om te gaan flyeren. En het heeft geresulteerd in een bijzondere winst. Andere partijen ook in het land hebben ook hun aanhang aangewakkerd om voor ze te stemmen. En het resultaat is vreugdevol voor sommigen. En anderen zijn niet binnengekomen, net niet genoeg. Next time better luck. Dead Life. Ze gaan door. En wensen u ook natuurlijk en voor de volgende keer heel veel succes. Maar in ieder geval degenen die nu hebben gewonnen, leuk. Een nieuwe uitdaging. U gaat uw best doen om vooral lokaal te kijken wat er afspeelt, zich afspeelt binnen de gemeenschap. En dat u daar gaat proberen dingen onderwerpen bespreekbaar te maken. Zal niet altijd even gemakkelijk zijn. Maar waar er wil is, moet er ook een weg zijn. Heeft eens een populaire Surinaamse politicus gezegd. Dat was de heer Jopie Adolf Bengel. Waar er wil is, moet er ook een weg zijn. En als het er niet is, dan kappen wij ons een weg. Leuk. Ook Mart ziet en beweegt mee in de samenleving. Gelet op de politieke toestand in de wereld. Ik zeg het nog eens een keer. Gelet op de politieke toestand in de wereld. Maar ook vanwege de enorme populariteit van de lokale politiek heeft Mart zich voorgenomen om in elk stadsdeel te bemoeien met de toestand van onze luisteraars. Dat is het, ja. Gelet op de geopolitieke toestand in de wereld. Maar ook vanwege de enorme populariteit van de lokale politiek heeft Mart zich voorgenomen om in elk stadsdeel te bemoeien met de toestand van onze luisteraars. Niet gek, omdat wij na 40 lange jaren eindelijk tot de conclusie zijn gekomen dat Mart niet alleen op stadsdeel Zuidoost financieel kan rekenen, heeft Mart meer dan ooit de intentie om in elk andere stadsdeel een studio te beheren en met de buurtbewoners te communiceren. U hoort mij goed. Herhaling is soms ook goed. Nu we na 40 lange jaren eindelijk tot de conclusie zijn gekomen dat Mart niet alleen op stadsdeel Zuidoost financieel kan rekenen, heeft Mart meer dan ooit de intentie om in elke andere stadsdeel een studio te beheren en met de buurtbewoners te communiceren. Ook Almere of Weesp zijn mogelijke opties om onze ondernemende vleugels uit te slaan. Waarom doen we dat? We kunnen niet alleen concentreren op Zuidoost. Onze luisteraars zijn overal verspreid, wereldwijd. Maar als we praten over Amsterdam alleen, zijn er ook andere stadsdelen die van belang voor ons kunnen zijn. Ook om de nodige potjes te openen. De subsidiepotjes. Waar nodig gebeuren ook andere situaties in andere stadsdelen waar wij daar een belangrijke rol kunnen spelen. Onze luisteraars zitten nogmaals niet alleen maar in Zuidoost. Ik ben de metro ingestapt. Die gaat zo meteen vertrekken. Maar ik zoek een plek waar ik rustig kan zitten babbelen met u. We hebben geconstateerd dat we te lang, te veel in Zuidoost geconcentreerd zijn. Terwijl in Amsterdam-West, vooral Noord ook, aardig wat bewegingen zijn. Oost, vooral stadsdeel Oost nu. Met de aanstaande komst van het Slavernijmuseum. Het monument staat er al. Java-eiland wordt straks een happening. Dus, Uchiso Srevi, we denken, een organisatie die bestaat 40 jaar, moest braden en vrij en make-up ching waar nodig. Ja, dat hebben we al gedaan. We hebben kleine radiostations geïnteresseerd om ook mee te doen. Ze doen hun best en helpen de boodschap te verspreiden. Maar Mart, lik Bijuan, Kokar en zo, we hebben braden en vrij. En met tra buurtbewoners, tra stadsdelen, Saptaku bestaan ook toe en bemoei naar Zeep Sadape. Daarom gaan we investeren in units, kleine studio's, kantoorruimtes in alle de stadsdelen, zodat we kan komen in aanmerking ook toe die ding, subsidiepatus aan de in de tra foto, stadsdeel, zo u wilt. Dat is hem. Dat is een boodschap die ik u moest doorgeven. Zodat u niet schrikt wanneer u hoort dat Mart ook in Amsterdam-West zit. In Amsterdam-Oost, Noord, Weesp, Almere. Kan, Zuid, Dapo Bedekba, Bimere, Zuidoost. Dat na een invalsbasis, Dapo Desma Voede, Mazaal. Maar we vergeten de ones aan de ook toe in de tra stadsdelen. Zijn er pas aan de En ONU lek medium, lek markt, een platform. We moeten ook anderen in de gelegenheid stellen om gebruik te maken van onze mogelijkheden. Dus naar Bosco Pudisi, Dosabi, dat markt. Het is een versie. Usamusu, omdat naar grond tapu, het draait zo. Sabaku met een poku, naar grond tapu, het draait zo. En lekker organisatie, Jabif draait go toe. Luisteraars, u bent geïnformeerd. U gaat het merken. Wij roepen ook collega's, toekomstige collega's in stadsdelen, om ook een bijdrage te leveren. Want misschien is het gemakkelijker voor u om in Amsterdam-West Mart te joinen. In Oost, Zuidoost, Noord, Zuid, Alassee, Oudweng met het Chim Chim Kantoro, Chim Chim Studios. Vanaf in alle stadsdeel gewoon gebouw, maar wij huren op Ching camera. Als u ook een woning hebt met ruimte, pika takere je huren mart, je die mart om occasie voor met een studio in die. Natuurlijk beveiliging alles aan moest boem. Dat we gewoon dat we zetten studio dat we naar je van al die. We met dat programma mogen vanuit u ook zodat na techniek. De taxi, maar het moet een ruimte zijn voor een maastorus revi, een historio, een historono. Dat ook aan het altijd. Want radio tegenwoordig, ik kan me geen voor alle zeekom. Maar op die ruimte al van Odo Asari, met mijn studio daarbij. Ik hoop dat ik u weer via onze kanaal Mart op straat ook heb geïnformeerd met deze Boskopu. Kijkt u niet vreemd op? Na zo alibi de lexam takikba, na zo gronta pedraai. Met takik grantangi voor die potjezi arki. En is am takan om mij wande. Anomi wa wande. Anomi wa wande. Boeie lontomi. Te ontralis baka, we baro die Norman in opdracht van Mart. Tamboe.

7 mm.

0: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Oeps. Luisteraars, dit is nog steeds Mart Radio. Op de 107.9 FM en wereldwijd radiomart.nl. Ik ben hier met mijn nieuwe collega Benny. En we hebben besloten om nog een uurtje bij u in de huiskamer te zijn. En dan gaan we wat gevarieerd muziek laten horen. Dus dan blijft u afgestemd. Deze is er dan eentje van Paul Amarali. Safri.
2: Eu bem compensei a pouco big emprego alas ma o pouco dance.
1: Het is trouwens 10 minuten voor de klok van 9:30.

Dat was dan een heel mooi nummer van Max Nijman. En we gaan nog eventjes door met wat Surinaamse souls. Dus de volgende is dan eentje van Mr. Brian B. Dansi nangami papa.

En dat was een heel mooi nummer van Mr. Brian B. Dansi nanga mi papa again. En natuurlijk ga ik natuurlijk ook naar de inheemse. En daarvan zal ik een nummer van Tayente afdraaien.

dat ging even fout. Maar niet het getreurd. Het nummer van Kayente komt er zo weer terug.

0: Paul McCartney. Let me roll it. En natuurlijk een lekker is maar één vinger lang. Het uurtje zit er alweer op. Samen met mijn nieuwe collega hier zo. En daarbij gaan we dus afscheid van u nemen weer. En ik zeg dan in mijn geval tot vrijdag aanstaande. Dan ben ik er weer met het programma Time to Relax. Voor zij die nog blijven afgestemd op Radio Maart, ik zeg ik er verder veel luisterplezier. Ik groet dan nu weer voor de tweede keer. Daarom zeg ik dan bye bye, zwaai zwaai. Tot aanstaande vrijdag. Relax. Bij op deze mooie zender Mart Radio op de 107.9 FM. En onthoud het van 10 tot 12.
1: Punt 9.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dood van de 11-jarige Lee Hanna zorgt voor grote verontwaardiging in Frankrijk. Premier Le Cornu kondigt strengere straffen en snellere onderzoeken aan in zaken rond kindermisbruik. Serieverkrachters van minderjarigen kunnen in de toekomst levenslang krijgen, waar dat nu nog maximaal 20 jaar is. Ook moeten politieonderzoeken in dit soort zaken veel sneller worden uitgevoerd. De dood van Lee Hanna leidde tot massale protesten, ook vandaag, en felle kritiek op de Franse justitie. Weggebruikers in België die onder invloed rijden krijgen vanaf 1 juli een rijverbod van 12 uur. De maatregel komt uit een wetswijziging van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Daarmee worden rijbewijzen tijdelijk ingenomen na een alcoholovertreding, ook bij brommers en elektrische steps. De overheid wil zo een duidelijk signaal afgeven dat alcohol in het verkeer niet wordt getolereerd. De nieuwe regel moet ook de werkdruk bij de politie verminderen, omdat er nu één vaste sanctie komt. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Iran van het neerhalen van een Amerikaanse Apache-helikopter. Het toestel stortte gisteren neer bij de straat van Hormuz. De twee inzittenden konden veilig worden gered. Volgens Trump was de helikopter op patrouille en zal de VS reageren op het incident. Het voorval vergrootte spanningen in het Midden-Oosten, waar al eerder vergeldingsaanvallen plaatsvonden tussen Israël en Iran. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er loopt nog een officieel onderzoek. En de voormalige assistente van misbruikmiljonair Jeffrey Epstein, Leslie Groff, getuigt op dit moment voor een Amerikaanse onderzoekscommissie. Groff beheerde jarenlang Epsteins agenda en werkte nauw samen met hem tot zijn arrestatie in 2019. Volgens haar verklaringen regelde ze alle afspraken, personeel en praktische zaken rond Epsteins dagelijks leven. Ze zegt dat ze niets wist van het seksueel misbruik waarvoor Epstein later is veroordeeld. Morgen wordt Microsoft-oprichter Bill Gates gehoord. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Kitty Kotti for Kids. Op zondag 14 juni vieren we Kitty Kotti for Kids bij Zojazz Stage. Het wordt een speciale familieconcert voor jong en oud in het Zandkasteel Belmerplein 888 in Zuidoost. Met muziek Sienna Tony, Joran Froom's Group of Friends, Nubia Welch, die je misschien kent van Belmer Got Talent en blazen van het Young Jazz Orchestra of Concertgebouw. Maar er is ook nog een workshop met Ritmo Entertainments en de mooiste kotto's en klederdrag op de Kitty Kotti Catwalk. Wees erbij, zondag 14 juni, Zojazz Stage tijdens Kitty Kotti for Kids. Tickets zijn te koop via zojazzstage.nl.
4: Amsterdam, Amsterdam!

0: zing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

welkom allemaal weer. Dit is natuurlijk Mart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd www.radiomart.nl. En we zijn ook te beluisteren via Caribbean FM. Dit is het programma Time to Relax met Henk. En ik heb een gast hier bij me, die zal het zo van me overnemen. En dit eerste uurtje heb ik achter de knoppen gezeten. Hij gaat er zo meteen achter zitten. Maar dit nummer van Peebo Bryson en Roberta Fleck was een speciaal verzoek van een heel trouwe luisteraar van mijn programma. Dus dan, zoals ik had aangegeven, zou ik hem na het nieuws en reclameblok weer voor u afdraaien. En daarna gaan we dan over naar de Golden Oldies. This is only heaven can wait.

0: Dit was het nummer van Bibo Bryson. En nu gaan wij over tot...
1: M-Pebbles.
0: De M-Pebbles met Love Vibration.

Dat is het nummer van Anker Conley met Burning Fire. En verder gaan we met het nummer van Little Royal. En dat is Jealous.

That was Jealous van Little Roy. En we gaan verder met een Charles Brimmer. God Bless Our Love.

0: was God Bless Our Love van Charles Bremer. We gaan verder met het nummer van
1: Eddie Floyd
0: met Consider Me.

Dit is nog steeds Mart Radio op de 107.9 FM. Het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen natuurlijk. En Ben natuurlijk die afkijkt, die een beetje in opleiding is. Maar ik hoop dat u geniet van de nummers die hij heeft geselecteerd. Binnenkort zal hij natuurlijk zijn eigen programma hebben. En dan zal hij u ook een vraag nemen met zijn keuze van muziek.

Je moet mij niet kwalijk nemen natuurlijk dat ik jullie niet welkom heb geheten vandaag. Maar zo gaat het nou eenmaal. In ieder geval bij deze dan welkom Almere, Rotterdam en nu ook Alkmaar. En natuurlijk ook Hoogkarspel en Leeuwarden. En natuurlijk alle luisteraars in Suriname. Welkom. Wel een beetje laat, maar dat maakt echt niet uit. Liever te laat dan nooit, hè? Dit is natuurlijk het programma Time to Relax met Henk. En in dit geval met Benny ook, die een beetje meekijkt over mijn schouders. Die is in opleiding. Dus vandaar dat het misschien wat af en toe wat zenuwachtig of wat mis kan gaan. Maar neemt u ons niet kwalijk vanavond.

Dit is het nummer van Joe Tex, That's How I Feel. Dames en heren, ik hoop niet dat u ons, of dat u mij kwalijk neemt. Als je iets leert, dan maak je altijd brokken. En ik hoop dat u mij daarvoor vergeeft.

something's

Dat was Mr. Joe Dex met That's How I Feel. En wij gaan verder met het nummer van de Perseides met Is the Tender Line Between Love and Hate.

0: Hagge ontplofte toen hij wilde wegrijden en vloog meteen in brand. Davidov zou nog levend uit de auto zijn geraakt, maar bezweek toen aan zijn verwondingen. Zijn identiteit moet nog wel worden bevestigd. De Russische autoriteiten doen nu een onderzoek. De dood van de 11-jarige Lee Hanna zorgt voor grote verontwaardiging in Frankrijk. Premier Le Cornu kondigt strengere straffen en snellere onderzoeken aan in zaken rond kindermisbruik. Serieverkrachters van minderjarigen kunnen in de toekomst levenslang krijgen, waar dat nu nog maximaal 20 jaar is. Ook moeten politieonderzoeken in dit soort zaken veel sneller worden uitgevoerd. De dood van Lee Hanna leidde tot massale protesten, ook vandaag, en felle kritiek op de Franse justitie. Weggebruikers in België die onder invloed rijden, krijgen vanaf 1 juli een rijverbod van 12 uur. De maatregel komt uit een wetswijziging van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Daarmee worden rijbewijzen tijdelijk ingenomen na een alcoholovertreding, ook bij brommers en elektrische steps. De overheid wil zo een duidelijk signaal afgeven dat alcohol in het verkeer niet wordt getolereerd. De nieuwe regel moet ook de werkdruk bij de politie verminderen, omdat er nu één vaste sanctie komt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. SLM. Flying on trusted wings.
3: Ook een special big up en shout out in de richting van Abroch Group of Companies NV. Yes, Abroch Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abroch is het inkom. Om te beginnen met Abroch Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abroch kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Nou, dat ben je ook een zittingba. Abroch schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrift, Demi City. Dan neem je contact op met Abroch schoonmaak. Verder heb je nog Abroch import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abroch vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abroch vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abroch Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abroch Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Piki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap.
2: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Een hele goede avond, beste luisteraars. This is Radio Mart from Home Session. Mijn naam is Etienne Weeks en ik probeer u met wat muziek en misschien hier en daar een praatje tussendoor te doen.

Yes, onder de lobby min de mande. De man ze schreef op po conditie. Pot den woorden op een juiste fassie. In een eter. En mis abden. Mis abden boom boom. Zonder de lobby.

Jeff Descolo Godoro. And we hope you enjoy me in Arctic Cheese or Fidelina. Hope dat morgen weer gezond bent natuurlijk. En dat houden we contact hebben. Alles aan de combo.

Ja, met Brenda Kwe Adje Radio Martino, Nanga Presiri. Het is 10 minuten over de klok van 12:30. En zometeen 12:55 en schijk ik ermee uit. En dan neemt de radiomaat gewoon weer over. En dan kunt u luisteren naar.

Yes, yes, yes. Het was weer een test vanuit de telefoon. En als u mij goed hoort, goed verstaan, en dan is het de muziekje die ik van Janne van Soenen vond van. En die klinkt als alles. Zometeen houden we natuurlijk van is al 5:01 van het nieuws. En de reclames beginnen zo. Dus, this is the end of.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Bij Mars Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat want trouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251. Ten naam van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard?

0: FM.com. Odi, odi.
1: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.